In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen probleem mee om toch mooi aan de slag te gaan.

de serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hard Bop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. U hoort deel 2 uit een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. De vorige keer hoorde u Monk met zijn vroegste opname onder eigen naam en die stammen uit eind jaren 40. Vandaag gaan we verder met opname uit 1951. We horen voornamelijk een quintet met muzici die al eerder bij Monk speelden. Altist Sahib Shihab, vibrafonist Milt Jackson, bassist Al McKibben en slagwerker Art Blakey. Nu volgen onder andere een aantal inmiddels bekende Monk-stukken, waaronder 4-in-1, Criss-Cross, Aaron L. en Straight No Chaser.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar vroege opnamen van pianist en componist Thelonious Monk. We gaan door met sextetopname uit 1952 met naast Monk een aantal bekende namen. Trompetist Kenny Dorham, alt-saxofonist Lou Donaldson, tenorsaxofonist Lucky Thompson, bassist Nelson Boyd en slagwerker Max Roach. Er komen weer een aantal Monk-composities voorbij, waaronder Skippy, Hornin' In, Let's Cool One. Het laatste stuk, I'll Follow You, wordt overigens in trio-bezetting gespeeld.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar pianist en componist Thelonious Monk met opname in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Als laatste hoort u hem in een trio met bassist Gary Mapp en slagwerker Art Blakey. We noemen nog enkele Monk-composities. Little Rooty Tooty, Bye Ya, Monk's Dream, Trinkle Tinkle en Bamsha Swing.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 2 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Het waren opnamen in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. In het nieuwe jaar gaan we een begin maken met een serie over de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Deze pianist had een unieke stijl die met weinig anderen te vergelijken is. En zoals sommige kenners bij wijze van grap wel eens zeggen, Monk is Monk, hij lijkt nergens op. Toch is er wel enige lijn in zijn ontwikkelingen te ontdekken. Zo speelde hij begin jaren 40 met swinggrootheden als Don Byas en Roy Eldridge. En in 1944 kwam hij voor het eerst in een opnamestudio als pianist bij het kwartet van saxofonist Coleman Hawkins. In 1947 maakte Thelonious Monk zijn eerste opname onder eigen naam voor het label Blue Note. Het sextet bestaat naast Monk uit dan de volgende muzici: Andries Solomon trompet, Danny Quebec West altsax, Billy Smith tenorsax, Gene Ramey bas en Art Blakey slagwerk. Er wordt gespeeld vanuit de bebop-traditie en Monk was in die tijd ook gaan componeren, getuigen het eerste stuk Humph en het vierde stuk Thelonious.

In het programma House of Hard Bop hoort u vroege opname door een sextet van pianist en componist Thelonious Monk. In diezelfde maand, oktober 1947, maakte Monk ook opname met een trio dat verder bestond uit bassist Gene Ramey en slagwerker Art Blakey. Ook hier komen weer een paar thema's van Monk aan de orde. Ruby, My Dear, Well, You Needn't, Introspection en Of Minor. Monk is nooit een heel virtuoos pianist geweest. Hij moest het vooral hebben van zijn zeggingskracht en timing. En zijn originele notenkeus. Grammatiek en hele toonladders zijn daarbij kenmerkend.

In House of Hard Bop luistert u bij de Concertcenter naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Zojuist waren het opnamen die gemaakt werden in 1981 tijdens het North Sea Jazz Festival. We noemen de muzici van de ritmesectie: Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk. En dan besluiten we nog met twee stukken: het bekende Yesterdays van Jerome Kern en Spaces van pianist Reuben Brown.

0: Thank you, that's gonna end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're gonna see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werden er in Parijs opnamen gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

U hoorde opname door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk, met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was. U hoort eerst Apostrophe van Thelonious Monk en daarna twee Dolphy-stukken, South Street Exits en The Madrick Speaks. Eric Dolphy speelt achterinvolgens basklarinet, fluit en altsax.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Met opnamen die in 1964 in Europa zijn gemaakt. En zojuist hoort u drie stukken van een studioconcert in Hilversum. Met drie Nederlandse muzici: pianist Misha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick. U nog drie stukken van dit optreden. Eerst een stuk van pianist Mengelberg. Dan de bekende standaard You Don't Know What Love Is. En tenslotte Miss N van Dolphy zelf. Opname van 2 juni 1964. Deze registratie werd indertijd uitgebracht onder de titel Last Date. Omdat Eric Dolphy helaas vroegtijdig op 29 juni 1964 in Berlijn zou overlijden. En later bleek dat dit niet zijn laatste opnamen waren. Want op 11 juni zou hij in Parijs nog meer opnemen. En die komen de volgende keer aan bod.

0: When you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij stierf in 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 12e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering ging het over het midden van de jaren 60, toen de avant-garde in de jazz meer ruimte kreeg van Blue Note-baas Alfred Lion. In 1965 verandert er veel bij het label. Vanwege de eindeloze werkdagen krijgt Alfred Lion dat jaar voor het eerst hartproblemen. Als Liberty-directeur Al Bennett hem datzelfde jaar benadert voor een overname, gaat Lion met hem in gesprek. Hij accepteert het aanbod, een bedrag dat ver onder $1 miljoen moet hebben gelegen. Onder het Blue Note logo zal voortaan de tekst A Product of Liberty Records te lezen zijn. Tegenwoordig, onder EMI, staat er weer gewoon alleen The Finest Jazz Since 1939. Lion en Wolf blijven actief als producers. Van de artiesten die ze midden jaren 60 gaan opnemen, springen twee bijzonder in het oog. Het zijn muzikanten uit de band van Miles Davis, die zelf voor Columbia opneemt. Namelijk Herbie Hancock en Wayne Shorter. Herbie Hancock maakte voor het album Empyrean Isles een compositie die miljoenen mensen, dankzij de vele covers en hergebruik op tv en in reclame, nog steeds kennen. Cantaloupe Island. De gesampelde versie door de Britse rapgroep Us 3 zal voor Blue Note in 1993 de grootste hit in zijn bestaan zijn. Het was ook een van de eerste voorbeelden van het gebruik van jazz met een funky ritme. Empyrean Isles kun je vergelijken met de modale jazz van Kind of Blue. Het draait niet om de melodieën, maar om de sfeer en de solo's. Hier zijn twee tracks van dat album, One Finger Snap en Cantaloupe Island.

Achtereenvolgens One Finger Snap en Cantaloupe Island, afkomstig van het album Empyrean Isles van Herbie Hancock met trompetist Freddie Hubbard, bassist Ron Carter en drummer Tony Williams. Beide tracks opgenomen op 17 juni 1964. En hier is nog een track van het album The Egg.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 6 van een serie gewijd aan fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Vandaag hoorde u opnamen gemaakt in 1961 en 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 11e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. Vorige week ging het over Lee Morgan's grote hit The Sidewinder en over de avant-garde in de jazz, die ook begin jaren 60 tot de catalogus van Blue Note wist door te dringen. In deze aflevering duiken we verder in het jaar 1964. Filosoferend over wat Alfred Lion, de baas van Blue Note, bewoog om mensen als Eric Dolphy en later Cecil Taylor en Ornette Coleman te contacteren, zei collega-producer Michael Cuscuna later dat hij het idee had dat Lion de nieuwe sterren van de jazz niet wilde missen. Terwijl hij eerder altijd talenten zelf had gecreëerd, wilde Lion nu de toppers binnenhalen. Opnametechnicus Rudy van Gelder zal later verklaren dat Lion het vak juist is uitgestapt vanwege de avant-gardisten. Hoe dan ook, de avant-garde in de jazz krijgt veel ruimte van Lion. Een andere, minder bekende representant is pianist Andrew Hill. Ooit begonnen als bebopper en beïnvloed door Bud Powell, slaat hij eind jaren 50 nieuwe richtingen in. Nadat Hill als sideman had gespeeld op Joe Henderson's album Our Thing in september 1963, laat Alfred Lion hem de vrije hand en neemt Hill binnen 7 maanden maar liefst 5 albums op. Het is geen makkelijk te consumeren muziek, maar Lion zal later verklaren dat Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen was. Op het album Point of Departure speelt Hill met dezelfde ritmesectie als Dolphy 3 maanden eerder op het album Out to Lunch. De blazers zijn Dolphy, Henderson en Kenny Dorham. Het is 21 mei 1964.

Achtereenvolgens de tracks Refuge en Flight 19 uit 1964 van pianist Andrew Hill met in zijn band bassist Richard Davis, drummer Tony Williams en Eric Dolphy, Joe Henderson en Kenny Dorham. Hier is nog één nummer van dat album, Points of Departure.

Dat was Dedication van Andrew Hill, afkomstig van zijn album Point of Departure uit 1964. Helaas levert pianist Andrew Hill weinig inkomsten op voor Blue Note. Daarvoor is het label aangewezen op bijvoorbeeld Horace Silver, de meest actieve artiest van Alfred Lyons label. Tijdens een minder geslaagde opnamesessie met Silvers oude band, Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor en Roy Brooks, had Alfred Lyons Silver geadviseerd een nieuwe band samen te stellen. Het album Song for My Father, dat eind 1964 verscheen, bevat songs van Silvers nieuwe en oude band. Het wordt zijn best verkochte album. Het is geïnspireerd op de muziek uit de Kaapverdische eilanden, waar zijn Portugese vader werd geboren. En op de voorkant van het legendarische album is ook een portret te zien van John Tavares Silver, gemaakt door Frank Wolf. De titelsong, een bossa nova, is geïnspireerd op een bezoek dat Silver in februari 1964 bracht aan Brazilië. Het wordt een standaard en zal later het intro vormen van de grootste hit van de jazzrockgroep Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Het is 26 oktober 1964. Hier is Song for My Father.

Dat waren achtereenvolgens Totem Pole en Boy What a Night van Lee Morgan's album The Sidewinder uit 1963. De tenorist was hier Joe Henderson. Hij maakte eerder dat jaar zijn eerste plaat van Blue Note. En er zou er nog vele volgen, maar wel steeds meer richting de avant-garde. En Joe Henderson was niet de enige in de Blue Note gelederen die wat anders wilde. Alfred Lion en Frank Wolf, de bazen van Blue Note, lieten aanvankelijk weinig affiniteit blijken voor de navolgers van de free jazz van Ornette Coleman. Maar dat veranderde toen alt-saxofonist Jackie McLean, een muzikant die al jaren tot de Blue Note-familie behoorde en een van de veteranen onder de bebop-muzikanten, toen ook McLean aan het experimenteren sloeg. Met Let Freedom Ring leverde hij in 1962 een album dat nog wel geworteld was in de bebop-traditie, maar dat harmonisch toch een stap verder ging dan de werken van Grant Green en Hank Mobley. McLean maakte de weg vrij voor andere modernisten. Herbie Hancock, Tony Williams, Bobby Hutcherson, Andrew Hill en Eric Dolphy. Dolphy's Out to Lunch is het enige avant-garde album dat populariteit wist te verwerven. Jazzcriticus Steve Huey noemt het Dolphy's magnum opus en het album van Dolphy dat het verst verwijderd is van de bebop-traditie. Dolphy componeert alle tracks op het album en speelt altsax, basklarinet en fluit. Van dat album Out to Lunch draaien we eerst Head and Beard. Het is 25 februari 1964.

Eric Dolphy met Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis en Tony Williams. Dat was een compositie van Dolphy getiteld Head and Beard, afkomstig van zijn album Out to Lunch. Reed Miles ontwierp de albumhoes en hij is ook de fotograaf van het bordje aan de deur met de tekst We'll Be Back. Hier zijn nog twee tracks van het album, Gazzaloni en Straight and Up Down.

0: Achterin volgens de tracks Gasoloni en Straight and Up Down van Eric Dolphy's album Out to Lunch uit 1964. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we hoe de baas van Blue Note, Alfred Lion, de avant-garde meer ruimte geeft, bijvoorbeeld via pianist Andrew Hill. Lion noemt Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen, maar helaas brengt deze avant-garde pianist geen geld in het laadje. Degene die dat wel doet en uiteindelijk de meest actieve artiest van het label wordt, is Horace Silver, die in juni 2014 op 85-jarige leeftijd overleed. De 11e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 12 augustus 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 9e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in de periode 1958 tot en met 1961. We hoorden hoe tenorsaxofonist Ike Beck niet alleen zijn comeback maakte bij Blue Note, maar ook adviseur werd over de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Ook hoorden we de muziek van twee andere tenoristen, Hank Mobley en Dexter Gordon. In deze aflevering duiken we verder in de jaren 60 van Blue Note. In het begin van het decennium stijgt het aantal opnamesessies nog steeds en de aanwas van nieuwe artiesten groeit in deze periode ook nog gestaag. Zo maken tenorsaxofonist Stanley Turrentine, multi-instrumentalist Eric Dolphy en gitarist Grant Green hun debuutalbums bij Blue Note in het jaar 1960, pianist Herbie Hancock en Hammond-organist Freddie Roach in 1962 en pianist Andrew Hill en tenorsaxofonist Joe Henderson debuteren in 1963. Maar in 1963 zijn er ook twee verliezen te betreuren. Ike Beck sterft in januari aan longkanker. Zijn dood maakt een diepe indruk op Alfred Lion, die nauw met hem samenwerkte en hem als tenorist 19 keer in de studio had gehad. Een andere favoriet van Lion, Sonny Clark, overleed een paar weken eerder, vermoedelijk aan een overdosis. Hij is helaas niet de enige aan heroïne verslaafde Blue Note artiest. Lion had Clark ingezet bij maar liefst 29 opnamesessies. Zijn beroemdste plaat was Cool Strutten en zijn laatste album als leider heet Liepen en Lopen, opgenomen op 13 november 1961. Daarvan nu Clark's eigen compositie Something Special.

Dat was Something Special van pianist Sonny Clark met in zijn groep tenorsaxofonist Charlie Rouse, trompetist Tommy Turrentine, bassist Butch Warren en de jonge drummer Billy Higgins. Daarna het nummer Deep in a Dream van hetzelfde album Liepen en Lopen, opgenomen 13 november 1961. De beroemdste plaat van Sonny Clark is Cool Struttin' uit 1958, daarvan nu het titelnummer.

Dat was Cool Strutton van en met pianist Sonny Clark. In 1962 verbazen Duke Ellington en Blue Note-baas Alfred Lion de wereld met het trio-album Money Jungle. Het is de ontmoeting tussen Ellington, Max Roach en Charles Mingus. Hoewel een must voor jazzliefhebbers is Ellington binnen de Blue Note-catalogus een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat geldt niet voor gitarist Grant Green. Lou Donaldson had Alfred Lion met hem in contact gebracht en in 1960 was Greens eerste sessie voor Blue Note. Die werd, zoals vaak gebeurde, afgekeurd door Lion. Veel van Blue Note's opnamen verschenen pas decennia later, zoals een groot deel van Rollins' concert in de Village Vanguard. Het debuut van Grant Green kwam pas in 2001 uit op cd. Maar toch zal Lion, de jonge gitarist, veel gaan inzetten, in 1961 al bij 15 opnamesessies. Als Lion iemand goed vond, probeerde hij hem zo vaak mogelijk in de studio's te krijgen, zegt de weduwe van Lion, Ruth. Want je wist maar nooit hoe lang de artiest goed zou spelen, met de drank, drugs en andere problemen waar veel muzikanten in die tijd mee te kampen hadden. Green was geen virtuoos, maar leverde een bluesy geluid waarmee hij zowel hardbop kon spelen als de muziekvorm die later soul jazz zou gaan heten. Hier is het titelnummer van het album Idle Moments. Het is 15 november 1963.

Dat was Idle Moments van Grant Green, afkomstig van het gelijknamige album uit 1963 van Grant Green met Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Duke Pearson, Bob Crenshaw en Al Harewood. Hier nog twee tracks van die plaat, de nummers Jean de Fleur en Django.

0: Gitarist Grant Green en zijn groep met Jean de Fleur en Django, afkomstig van zijn album Idle Moments uit 1963. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we een nieuwe hit van Blue Note, een van de meest gedraaide jazzplaten ooit, opgenomen in 1964, The Sidewinder van trompetist Lee Morgan. Na deze afkondiging alvast een voorproefje, het is namelijk onze eindtune. En het gaat over de muziek van Eric Dolphy. De 10e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 5 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 8e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in het jaar 1957. We kwamen niet alleen te weten hoe de sfeer was in de opnamestudio van Blue Note, maar we hoorden ook de muziek van een opkomend jazzgenre, hardbop, dat vaak met Blue Note wordt geassocieerd. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1958. Rudy Van Gelder heeft net zijn nieuwe studio in Englewood Cliffs, New Jersey, in gebruik genomen. En tenorsaxofonist Ike Beck is de eerste jazzmuzikant die er gebruik van maakt. Na moeizame jaren als rondreizend muzikant en taxichauffeur maakt Ike Beck zijn comeback bij Blue Note. Hij gaat niet alleen platen maken voor de chef van Blue Note, Alfred Lion, maar hij wordt ook muzikaal adviseur en de A&R-man van het label. Hij geeft advies over de samenstelling van groepen en repertoire. Quebec woont daarom de meeste opnamesessies bij en spoort ook nieuw talent op voor Blue Note. Een van de artiesten die heel vaak in Van Gelder's studio te horen zijn in deze periode is tenorsaxofonist Hank Mobley. In totaal brengt hij 20 albums uit bij Blue Note. Maar toch behoort hij tot de minder besproken jazzmuzikanten, omdat hij geen vernieuwende rol heeft gespeeld in de jazz en geen spectaculaire speler was. Hij had een rond, soms teder geluid, weinig robuust voor een tenor, maar ook weer niet zo lyrisch als Stan Getz. Vandaar dat Leonard Feather hem middleweight champion of the tenor saxophone noemde. Maar voor subtiliteit, ritmische en harmonische ideeën en een bluesy geluid moest je toch bij Mobley zijn. Bijvoorbeeld op het album Soul Station, opgenomen op 7 februari 1960. Daarvan nu 4 tracks,

Twee nummers van Hank Mobley's album Soul Station, Remember en This I Dig of You. Opgenomen op 7 februari 1960 met Art Blakey, Paul Chambers en Wynton Kelly. Nog twee tracks van dat album met Dig This en het titelnummer Soul Station.

Hank Mobley met de achtereenvolgens Dig This en Soul Station van zijn gelijknamige album uit 1960. In datzelfde jaar stijgt het aantal opnamen bij Blue Note tot 1 sessie per week. Voor Alfred Lion en Francis Wolfe is die stijging onmisbaar omdat er al heel lang geen hit meer geweest is. Omzet draaien is dan ook de enige oplossing. Hoewel Blue Note de hardbop-formaties van Art Blakey en Horace Silver onder zijn hoede heeft, vinden de nieuwe jazzontwikkelingen bij andere platenlabels plaats. Coltrane zit bij Atlantic, Miles Davis bij Columbia en Ornette Coleman bij Contemporary. Maar terwijl Lion en Wolfe een beetje naast de eerste prijs lijken te grijpen, gaan ze stug door op de oude koers. Een voorbeeld daarvan is de comeback van tenorsaxofonist Dexter Gordon bij Blue Note. In de jaren 40 heeft Gordon midden in de bebop scene gezeten, maar hij moest in de jaren 50 veel tijd in gevangenissen doorbrengen vanwege zijn drugs.

Englewood Cliffs, New Jersey. Alfred Lion heeft Gordon vooraf per brief laten weten: ik wil geen gecompliceerde muziek, maar liever wat standards in medium tempo. Een blues, een ballad. Liever een standard in het goede tempo gespeeld dan veel techniek te laten horen. Ik wil iets maken voor de jukeboxen van de soul spots in het land. Neem veel materiaal mee, ook je eigen songs, en zoek even in je collectie standards naar stukken die je goed liggen. We gaan luisteren of deze brief enige zin heeft gehad. Hier zijn 3 tracks van het album Doin' All Right.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' Alright, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' Alright en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook twee belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hard bop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 63. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.

bank genoemd precies was, daar wordt tot op de dag van vandaag op internetfora nog heftig over gediscussieerd. Sommigen beschrijven het als een soort jazz met een sterke ritmische component die vaak bluesharmonieën in zich draagt en beïnvloed is door gospel. Hoe dan ook, als er één platenlabel wordt geassocieerd met deze uitgewerkte vorm van het bebop-idioom, is het wel Blue Note. Tot die hardboppers behoren ook de nieuwe sterren van Blue Note in de jaren 58 en 59, Tina Brooks, Donald Byrd en Jackie McLean. Al gaat die laatste al snel ook nieuwe muzikale terreinen verkennen. Maar de klassieker uit die jaren is het album Something Else van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Diens voormalige chef Miles Davis is hier als sideman te horen, maar drukt flink zijn stempel op de sessie. Hij kiest het grootste deel van de songs uit, hij soleert bij verschillende nummers als eerste en aan het eind van het nummer One for Daddy O is zijn stem te horen als hij aan Alfred Lion vraagt: "Is that what you wanted, Alfred?" Naast de twee blazers zijn pianist Hank Jones, bassist Sam Jones en opnieuw Art Blakey te horen. Het is 9 maart 1958. De opnamen vinden zoals gewoonlijk plaats in de studio van Rudy Van Gelder, oftewel de huiskamer van diens ouders in Hackensack, New Jersey.

0: what you wanted, Alfred.
1: Drie tracks afkomstig van Cannonball Adderley's album Something Else uit 1958 met Love for Sale, Something Else en One for Daddy-O. Opgenomen op 9 maart 1958 in Hackensack, New Jersey. Toen het huis van de familie Van Gelder werd gebouwd, liet Rudy Van Gelder een kleine controlekamer in de studio bouwen, zodat hij door het raam de muzikanten in de huiskamer kon zien. Pas wanneer zijn ouders naar hun werk waren gegaan, vonden de opnamen plaats. Helaas was de ruimte van de huiskamer beperkt, ondanks dat er een mooi hoog plafond was. Dus grotere formaties konden er niet spelen. Maar in 1959 trouwt Rudy Van Gelder en verhuist hij zijn studio naar Englewood Cliffs, New Jersey. Opmerkelijk is dat Van Gelder in de nieuwe studio, die veel groter is, vrijwel hetzelfde geluid produceert als voorheen. Zo goed had hij kennelijk de huiskamer van zijn ouders afgestemd op het maken van hi-fi-opnamen. Een zichtbare verbetering zijn de foto's van Francis Wolfe. Die had nu veel meer beweegruimte in de studio. En hij heeft ook minder last van sofa's of jaloezieën die de achtergrond van de foto's bederven. Maar toch moet Wolfe zich regelmatig inhouden om te voorkomen dat de opname wordt verpest door het klikken van zijn fototoestel. De silent shutter bestond nog niet. In de volgende aflevering gaat het over de periode 1958 tot en met 1961. Tenorsaxofonist Ike Beck maakt niet alleen zijn comeback bij Blue Note, maar hij wordt ook adviseur bij de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Daarnaast horen we Hank Mobley, die in deze tijd furoren maakt bij Blue Note, en het zal gaan over de comeback van een andere tenorsaxofonist, Dexter Gordon, die voor het label zijn eerste album als bandleider opneemt. De 8e aflevering 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 22 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
2: Wow. First time I enjoyed a record session.

Dit is de zesde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van dit label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering hoorden we niet alleen de opname van pianist Herbie Nichols voor Blue Note, maar ook van de organist Jimmy Smith die het Hammondorgel op een nieuwe manier ging bespelen. Ook kwamen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note platen beroemd heeft gemaakt. 1956 is een topjaar voor Blue Note. Er zijn 25 opnamesessies en naast Jimmy Smith worden 4 topblazers ingelijfd bij het label. De grote vangst van Blue Note baas Alfred Lion is Sonny Rollins, die 3 albums opneemt voor Blue Note. De andere 3 zijn Johnny Griffin, Thad Jones en een trompetist die zijn hele leven verbonden zal blijven aan het label, de toen 18-jarige Lee Morgan. Hij is onder meer te horen op een album van tenorsaxofonist John Coltrane, die vooral bij Atlantic en Impulse furoren zal maken. Train's enige album als leider voor Blue Note wordt wel een klassieker. Blue Train. Het is 15 september 1957.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

Achtereenvolgens Jimmy Smith's The Champ met gitarist Thornel Schwartz en drummer Basely Perry. En daarna de tracks The Way You Look Tonight en Bayou van zijn albums A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ Volume 1 and 2. Hier zijn nog twee tracks van Smith, zijn versies van Well You Needn't en Autumn Leaves.

0: Dat waren Will You Needn't en Autumn Leaves van Jimmy Smith's album A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ, Volume 3. Het hoesontwerp van dit debuut van Jimmy Smith was in handen van Reed Miles. Hij is de man die het design van de Blue Note platen beroemd zal maken. Miles gebruikte vaak één of twee kleuren en noemde later zijn full-color ontwerpen minder sterk. Zijn typografie, vaak schreefloze letters, is onconventioneel. Denk bijvoorbeeld aan de letters Go van het album van Dexter Gordon. Hij blijft ook creatief gebruik maken van de zwart-wit foto's van Francis Wolff. En hij doet regelmatig een beroep op de illustraties van de jonge kunstenaar Andy Warhol. Reed Miles doet inspiratie op uit de verhalen van Alfred Lion over met name de sfeer tijdens de LP-opname in kwestie. Zelf heeft hij geen enkele interesse in jazz en de LP's die hij van Alfred Lion krijgt, ruilt hij voor klassieke muziek-LP's of hij verkoopt ze. Reed Miles is als grafisch ontwerper toch uiteindelijk de persoon die de Blue Note-familie compleet maakt. Midden jaren 50 had het label twee inspirerende directeuren, een eigenzinnige opnametechnicus, een vaste fotograaf, een topper in grafisch design en last but not least, een flinke stal met de beste muzikanten van die tijd. En met die vaststelling komen we aan het einde van 75 jaar Blue Note deel 5. In de volgende aflevering horen we de muziek van saxofonist John Coltrane, die als bandleider maar één album voor Blue Note heeft opgenomen. Onder de titel Blue Train wordt dat album een klassieker. Ook horen we tenorsaxonist Sonny Rollins, die in 1957 vier albums bij Blue Note opnam. De zesde aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 8 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit is de vierde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het muzieklabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland in de periode 1953-54, een belangrijke tijd voor het ontstaan van de karaktereigenschappen van het label. Een van de unieke kanten van Blue Note is dat je als muzikant de ruimte krijgt om je goed voor te bereiden voor een opname in de studio. Blue Note-baas Alfred Lion betaalde zijn muzikanten voor oefensessies, die soms zelfs meerdere dagen konden duren. Wat Blue Note ook uniek maakt is dat Lion interesse toont in muzikale ideeën van zijn artiesten en hij neemt uitgebreid de tijd om er met ze over te praten. Hij stimuleert ze om naast standards ook eigen composities te spelen. Bij het kiezen van de verschillende takes kiest Lion eerder voor opnamen waarin het samenspel van het ensemble goed is neergezet in plaats van de takes met de beste solo's. Verder vertikt hij het om muziek uit te brengen als hij ontevreden is over het resultaat van een opnamesessie. In 1953 is het aantal opnamesessies van Blue Note naar 15 gestegen en het label brengt zijn eerste single uit met solowerk van Art Blakey, die de meest invloedrijke drummer van het label wordt. Net als Horace Silver raakt Blakey bevriend met Alfred Lion en hij zou over Lions gevoel voor zwarte muziek hebben gezegd: "In his soul he's black." Samen met Horace Silver en anderen start Blakey een nieuwe band, de Jazz Messengers. Die groep speelt moderne jazz gebaseerd op de principes van de bebop, maar zonder de clichés. Volgens Blakey was de moderne jazz verworden tot het spelen van stereotype bebop-deuntjes waarbij iedereen elkaar naspeelde. Ook wilden de Jazz Messengers in hun muziek de blues en gospel-traditie terugbrengen. En samen met het geluid dat opnametechnicus Rudy Van Gelder uit deze muzikanten haalde, ontstaat de Blue Note Sound. Op 21 februari 1954 geven de Jazz Messengers een concert in Birdland, een jazzclub in New York, dat op de plaat is opgenomen. A Night at Birdland is de titel van die LP en de opening van het album is inmiddels een beroemd statement geworden door de ceremoniemeester van Birdland, Pee Wee Marquette.
1: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the bandstand at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown. Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now?

Een serie tracks van Horace Silver's debuutalbum Horace Silver Trio met Horoscope, Yeah, I Remember You, Opus de Funk, Message from Kenya en Nothing But the Soul. En achter deze eerste sessie van Silver voor Blue Note schuilt nog een interessant detail. Als saxofonist Lou Donaldson was de beoogde leider van deze sessie, maar hij moest onverwacht afzeggen. Dus vroeg Alfred Lion of Horace Silver, die toen de pianist van Donaldson's trio was, om een aantal stukken met hem op te nemen. En zo begon de platencarrière van Horace Silver bij Blue Note. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note belanden we in de periode 1953-54. Daarin veel aandacht voor, u hoorde hem net al bij Horace Silver, drummer Art Blakey. Hij werd in die tijd de meest invloedrijke drummer van Blue Note. Verder schetsen we de karakteristieken van Van Gelder's opname en daarmee ook de Blue Note sound. Aflevering 4 van de serie 75 jaar Blue Note is op dinsdag 27 mei tussen 5 en 6 middags bij de Concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag deel 4 van een serie die gewijd is aan rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. Hij begon op jonge leeftijd fluit en klarinet te spelen en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Dolphy was een serieus en toegewijd muzikus die echt leefde voor de muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij soms wel 10 uur per dag studeerde op zijn verschillende instrumenten. Zijn stijl is geworteld in de hardbop-traditie, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen. En dat betekende dat hij wel een akkoordenschema als uitgangspunt nam, maar er ook graag van afweek, zolang de structuur maar aanwezig bleef. Als zodanig kan hij als voorloper van de free jazz beschouwd worden. Vandaag hoort u Eric Dolphy met een kwartet tijdens een concert in 1963 op de Universiteit van Illinois. De andere muzici zijn Herbie Hancock, piano, Eddie Kahn, bas en J.C. Moses, slagwerk. Het eerste lange stuk waarin Dolphy basklarinet speelt is getiteld Softly as in a Morning Sunrise. En dat is een bekende musical song, maar die wordt hier op een tamelijk vrije manier vertolkt. En daarna nog een korte ballad van Dolphy zelf. Something sweet, something tender.

In het programma House of Hardbop luistert u naar kwartetopname uit 1963 met rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Deze veelzijdige muzikant heeft met heel veel verschillende collega's gespeeld en hij was erg productief. Onder eigen naam maakte hij in zijn korte leven al ongeveer 50 albums en hij werkte mee aan ongeveer 25 producties van anderen. En dat is typerend voor hem. Hij wilde niet te lang achtereen met dezelfde muzici werken. Alleen met bassist en orkestleider Charles Mingus maakte hij 8 albums. Maar Mingus beschouwde hem dan ook als een heilige. We gaan nog even verder met het kwartet van Eric Dolphy, dat voor deze gelegenheid verder bestaat uit Herbie Hancock piano, Eddie Kahn bas en G.C. Moses slagwerk. De stukken duren vrij lang omdat Dolphy het prettig vond om uitgebreid te soleren.

stukken op te nemen, langer te soleren en meer te experimenteren. Daarnaast is Ampex, een Amerikaanse audio, video en data recorders producent, eind jaren 40 met een tape recorder gekomen van magnetische tape en dat maakt het opnemen van masters mogelijk die je kunt monteren. Blue Note is een van de laatste maatschappijen die een Ampex recorder is gaan gebruiken in 1950. Vanwege deze technische veranderingen zijn er daardoor een jaar lang geen studiosessies. De eerste 10-inch LP is dan ook een herdruk van stukken van Sidney Bechet. Maar het jaar daarop verschijnt dan toch de eerste nieuwe LP, genaamd The Amazing Bud Powell Volume 1. Met dit album introduceert Lyon ook een nieuw fenomeen, de alternatieve take, oftewel alternatieve opname naast de originele opname, waaronder de nummers Dance of the Infidels, Ornithology en Un Poco Loco, die we hier laten horen. Bij iedere track horen we eerst de originele versie en vervolgens een alternatieve versie.

De originele en alternatieve versies van Dance of the Infidels en Ornithology van Bud Powell. Hetzelfde recept nu met Powell's Un Poco Loco.

Dat waren achtereenvolgens een originele en een alternatieve versie van Un Poco Loco van Bud Powell, opgenomen op 1 mei 1951 met Max Roach en Curly Russell in de WOR Studios in New York. Ook deze versies staan op het album The Amazing Bud Powell Volume 1. Blue Note-baas Alfred Lion, die een toegewijde producer is, heeft veel contact met Powell. Hij neemt hem mee naar de bioscoop, omdat Powell een liefhebber is van westernfilms. Powell mag ook bij Lion thuis langskomen, waar eten en drank voor hem klaarstaan en waar hij kan blijven logeren. Lion houdt hem de dagen voor de opname constant in de gaten, omdat hij weet hoe onvoorspelbaar het karakter van Powell kan zijn, omdat hij aan psychoses leed. Op de ochtend van de opnamesessie gaat het mis. De kat van Lion springt onverwachts op Powell's schoot, waardoor hij hysterisch wordt. Hij haalt een mes uit de keuken en wil de kat doodsteken. Lion kan hem nog net tegenhouden. Onderweg naar de studio eist Powell opeens dat ze naar de dokter gaan en daar aangekomen blijkt de wachtkamer vol te zitten. Ze moeten weer terug naar de auto. Op het moment dat ze de studio binnenlopen verdwijnt Powell in de wc en even later rent hij de straat op. Max Roach, Curly Russell en Alfred Lion wachten anderhalf uur lang totdat Bud Powell plotseling terugkomt en achter de piano gaat zitten en zegt "Okay, we're ready, let's go." Kort na deze opname wordt Powell 17 maanden opgenomen in een inrichting. En veel jazzcritici vinden dat hij nooit meer zo goed heeft gespeeld als tijdens de opname voor Blue Note. In de volgende aflevering duiken we verder in het jaar 1951, waarin Alfred Lion opnieuw met Thelonious Monk in zee gaat, het hoesontwerp van de LP een kenmerk wordt van Blue Note, de opnamestudio van technicus Rudy Van Gelder wordt gebruikt en we horen een belangrijke nieuwe artiest van het label, Horace Silver. De derde aflevering van 75 jaar Blue Note is op dinsdag 20 mei tussen 5 en 6 middags bij de concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Hij gold als een buitengewoon toegewijd en serieus muzikus. Het gerucht gaat dat hij per dag ongeveer 10 uur studeerde. Maar dat moet misschien ook wel als je zoveel verschillende instrumenten goed wil beheersen. En dat deed Dolphy natuurlijk ook. Hij geldt technisch gezien als een van de meest begaafde solisten binnen de hardbop. Binnen die stijl bleek hij bovendien het avontuur niet te schuwen. Zijn vrije opvatting over het spelen over gangbare akkoorden zou later de brug blijken te zijn naar de free jazz. Vanaf 1960 ging Dolphy regelmatig samenwerken met de jonge en veelbelovende trompetist Booker Liddell. Die leefde van 1938 tot 1961. U kunt dit uur luisteren naar live-opnamen die in juli 1961 werden gemaakt in de Five Spot in New York. De bezetting van dit legendarische quintet is Eric Dolphy, altsax, Booker Liddell, trompet, Mal Waldron, piano, Richard Davis, bas en Ed Blackwell, slagwerk. De stukken duren langer dan bij studio-opname gebruikelijk is, omdat het een live-optreden betreft. Het eerste stuk heet Firewalls en het is een compositie van de pianist Mal Waldron.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname uit 1961 door het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Deze laatste gold al vroeg als een enorm talent vanwege zijn trefzekere techniek en melodieuze notenkeus. Hij werd in dat tijd gezien als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde Booker Little maar kort. Hij overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. Het volgende stuk dat u hoort is van Eric Dolphy en het heet The Prophet.

Vals de Livres en Bossa Boldini van Reinier Voet. Ze werden vertolkt door Reinier Voet en Pigalle 44. Een nieuwe cd heeft de titel My Room. Een Nederlands label, maar een Amerikaans kwartet horen we op Lifted Land. Het label is Criss Cross. De vier vormen het David Benny Quartet.

The Road to Your House van David Benny. En gespeeld door zijn kwartet met Craig Taborn, Eivind Opzwik en Tyshaw Sorey. En verderop in dit programma een tweede track uit dit album. We komen nogmaals terug bij Benjamin Herman. Dit keer echter horen we zijn groep New Cool Collective. Ongeveer de helft van hun recente cd Chin Chin bestaat uit een aantal korte stukken die de indruk wekken een suite te zijn. We selecteerden daarom vier achtereenvolgende tracks, getiteld Dream, Chief Second, Bar en The Gift.

Vier korte stukken door de New Cool Collective, afkomstig van hun cd Chin Chin. En als beloofd, nog eenmaal een track uit het nieuwe album van David Benny. Dit is Fanfare for Basu.

Fanfare voor Bassoe door het kwartet van saxofonist David Benny. En afkomstig van hun album Lifted Land. Kris Kras wordt samengesteld door Fred Dubier. En de playlist van dit programma kunt u vinden op concertzender.nl. Ensembles van gitarist Joe Harrison heeft u al meerdere keren in Kris Kras kunnen beluisteren. Dit keer geen strijkers, maar een forse band die dan ook Joe Harrison 19 heet. Van het album Infinite Possibilities kunt u, ter afsluiting van dit programma, luisteren naar Harrison's Highway.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte, maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie ligt de nadruk op producties onder zijn eigen naam. Binnen de hardbop wordt Eric Dolphy beschouwd als een buitengewoon belangrijke solist, omdat hij zijn grenzen steeds verlegde. Aanvankelijk speelde hij binnen de akkoorden, zoals in de jaren 50 gebruikelijk was. Maar later ging hij steeds vrijer spelen. Daarbij bleef hij wel binnen de structuur van het aantal maten waarop het thema is gebaseerd, maar zijn notenkeus werd steeds avontuurlijker. We beginnen met opnamen uit 1959, die werden uitgebracht onder de titel Hot and Cool Latin. Dolphy speelt hier altsax, fluit of basklarinet. De rest van de bezetting is nogal ongebruikelijk. Gitaar, cello, bas en slagwerk. We noemen de andere muzici, gitarist Dennis Budimir, cellist Nathan Gershman, bassist Ralph Pina en de bekende slagwerker Chico Hamilton.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname met een quintet uit 1959. Vanaf 1960 zou Dolphy regelmatig gaan samenwerken met trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Die gold al op heel jeugdige leeftijd als een enorm talent. Hij beschikte over een geweldige trefzekere techniek en een melodieuze frasering. Booker Little werd al snel beschouwd als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde hij maar kort. Little overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. In 1960 kwam er een album uit met de titel Far Cry. Naast Eric Dolphy en Booker Little bestaat de ritmesectie uit pianist Jakey Byard, bassist Ron Carter en slagwerker Roy Haynes. Het repertoire bestaat uit stukken van Eric Dolphy en Jakey Byard.